0: Het gebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws

0: van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet

0: De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land

0: Over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankauto's spuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar. En ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïnse president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

turn it up.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en 1 Vallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of 1 Vallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley.

0: Dries Roelfink met Jij bent het leven van mij, een Nederlandse slager uit 1994, die nog altijd graag wordt gedraaid door liefhebbers van het levenslied. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands, hier op Eenvallei. Een letterlijk warm welkom voor alle luisteraars in Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook voor iedereen die van ver buiten ons mooie uitzendgebied meeluistert. En wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn altijd van harte welkom. In het kader van Draai een verzoek van een radiocollega is deze week het verzoek van Lisa aan de beurt. Lisa is redacteur en verslaggever bij Xon Eenvallei en zij heeft gekozen voor een prachtige samenwerking uit de Nederlandse popmuziek. Mo en Raccoon vonden elkaar in het gevoelige, sfeervolle duet Dans met een ogen dicht. Twee unieke stemmen die samen zorgen voor een warm, meeslepend lied. Speciaal voor Lisa, hier zijn Mo en Raccoon met Dans met ogen dicht.
1: Ik zit constant in een tweestrijd, diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt,

0: Dat was Henk Bernard met Ik lach als een clown, uitgebracht op 3 juli 2026. Een meezingen met een dubbele bodem, want soms lachen we naar de buitenwereld terwijl er van binnen iets heel anders speelt. Juist dat maakt dit nummer zo herkenbaar.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan even terug naar de jaren 50, naar de tijd van het echte Jordaanlied. Een stem die onlosmakelijk verbonden is met Amsterdam en het Nederlandse levenslied. Uit 1956 hoort hij Tante Leen met een prachtig stukje nostalgie vroeger.

0: Ja, dat waren Frans Bauer en Sineke met een nacht met jou uit 2023. Luistert u naar Gezellig Hollands op een Vallei en heeft u een favoriete Nederlandstalige plaat die u graag wilt horen? Misschien wilt u iemand verrassen met een muzikale groet, een verjaardag vieren, een jubileum onder de aandacht brengen of gewoon een mooi nummer aanvragen? Stuur dan uw bezoekje, groet of berichtje naar gezellighollands@eenvallei.nl. Wie weet hoort u uw favoriete artiest binnenkort voorbij komen in de uitzending van Gezellig Hollands. Dus aarzel niet en mail ons vandaag nog.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en vandaag zetten we een van de meest geliefde artiesten van Nederland in het zonnetje. Simone Kleinsma. Simone Kleinsma werd geboren op 8 mei 1958 in Amsterdam en groeide uit tot een veelzijdige zangeres, actrice en presentatrice. Na haar opleiding aan de Amsterdamse Academie voor Kleinkunst begon haar professionele carrière eind jaren 70. Al snel viel haar talent op en werkte ze samen met grote namen als Gerard Cox en Joop van den Ende. In de theaterwereld groeide Simone uit tot een van de grootste musicalsterren van Nederland. Ze schitterde in succesvolle producties als Sweet Charity, Les Miserables, Chicago, Mamma Mia, Sunset Boulevard en Sister Act. Met haar warme stem, gevoel voor humor en indrukwekkende acteertalent wist zij telkens weer haar publiek te raken. Ook op televisie werd zij een vertrouwd gezicht. Veel kijkers kennen haar als Kees Heistee uit de populaire comedyserie Kees & Co, waarmee ze jarenlang een groot publiek bereikte. Daarnaast presenteerde ze diverse programma's en was ze regelmatig te zien in grote entertainmentshows. Door de jaren heen ontving Simone Kleinsma meerdere onderscheidingen. In 2018 werd zij benoemd tot de officier in de Orde van Oranje Nassau en als erkenning voor haar grote bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Wat Simone Kleinsma zo bijzonder maakt is haar vermogen om zang, humor en emotie op unieke wijze te combineren. Al meer dan 40 jaar behoort zij tot de absolute top van de Nederlandse theater en entertainment. We beginnen met De Hemel is Dichtbij. Een ontroerend nummer uit 2013 dat veel bekendheid kreeg door haar vertolking in het televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland. En daarna hoort hij De Winnaar Krijgt de Macht, de Nederlandstalige versie van de ABBA-klassieker The Winner Takes It All. Simone zong dit nummer als Donna in de Nederlandse musical Mamma Mia, waarin zij de hoofdrol vertolkte. Hier is Simone Kleinsma met De Hemel is Dichtbij.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Ja, en deze week horen we Paul van Vliet met Laatste Wens. Laatste Wens is een indringend cabaretlied van Paul van Vliet. De tekst is van zijn eigen hand en laat zien waarom hij wordt gezien als een van de grootste woordkunstenaars van Nederland. In het lied spreekt Paul van Vliet op een kwetsbare en persoonlijke manier over zijn laatste wens. Niet in een ziekenhuis, maar thuis. In zijn eigen bed, in een vertrouwde omgeving. Het is een ontroerende tekst over waardigheid, afscheid nemen in de nabijheid van degene die je het meest vertrouwt. Neem even de tijd om naar die woorden te luisteren. Hier is Paul van Vliet met Laatste Wens.
2: Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik ben alleen maar bang voor de manier waarop. Ja, goed, het is nog niet zo ver, hoor. Als je het niet wilt, daarover praten, dat ik liever stop, dan hou ik er meteen weer over op. Maar je weet het nooit, hè. Ja, het is natuurlijk onzin, maar je denkt wel eens van als en hoe en wat. En het is ook daarom dat... Nee, alles werkt nog goed en functioneert nog zoals het moet. Maar toch... Ja, kijk, ik

dood. Omdat ze vinden dat ik zelf dat niet meer kan. Dat zij dat dan. Dus daarom zeg ik het je toch maar liever nu. En voor als het zover is, wou ik jou vragen of jij dan, als het kan hoor, ervoor wilt zorgen dat ik niet dan in zo'n ziekenhuis, maar bij ons thuis en in mijn eigen bed, op de manier zoals ik wil. Het laatste restje zelfrespect dat je een mens moet laten, is toch dat hij zelf mag zeggen hoe hij wil dat hij vertrekt. Jij kent mijn lichaam beter dan zo'n dokter of een zuster met een thermometer. En hoe het met mij gaat, hoef jij niet af te lezen van zo'n apparaat. Jij hoeft mijn hartslag niet te meten. Jij zal na al die jaren beter weten hoe het daarmee staat. Jij hebt het kloppen van mijn bloed in jou gevoeld. Jij kent mijn adem

Ja, ik zit maar wat te zeuren hoor. En het is nog niet zover. Maar goed, dan weet je het vast voor straks. Mijn laatste wens. Mijn eigen huis. Mijn eigen bed. En jouw intensive care.

0: De jonge Limburgse zangeres Emma Kok blijft volop in het nieuws. Momenteel sluit zij haar succesvolle en uitverkochte Never Lose Hope theatertour af. Die sinds februari 2026 trad zij op in 28 theaters door heel Nederland. Begeleid door haar eigen 17-koppige orkest. En voor de vele fans van André Rieu is er goed nieuws, want Emma blijft verbonden aan zijn concerten en keert ook terug als gastartiest tijdens de beroemde Vrijthofconcerten in Maastricht. Zo blijft Emma Kok zich ontwikkelen tot een van de meest opvallende jonge stemmen van Nederland. Zojuist hoorden we haar debuutsingle uit 2022, Mij laat mij een vlinder zijn, een lied vol hoop, kracht en het verlangen naar vrijheid.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan genieten van een prachtige instrumentale uitvoering van een bekende meezinger uit het repertoire van The Sunsets. Even geen zang, maar alle ruimte voor die fraaie melodie. Hier zijn The Sunsets met de instrumentale versie van Ik heb de hele nacht liggen dromen.

0: Corny van der Bos met De Noorderzon Scheen, een tijdloos Nederlands chanson uit 1976, waarmee zij opnieuw liet horen waarom ze tot de grote dames van het Nederlandse lied behoort.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan naar een artiest die na lange tijd weer terug is op het muzikale podium. Met enkele lach van jou maakt de Tilburgse zanger René Smulders zijn rentree. Na een stilte van 15 jaar, het nummer mankeert zijn terugkeer naar de Nederlandstalige muziek. En laat horen dat zijn passie voor het levenslied nog altijd springlevend is. Hier is René Smulders met Enkel een lach van jou.

Ja, dat was John Spencer met Josephine, een vrolijke klassieker uit 1983, die nog altijd een glimlach op het gezicht van veel liefhebbers van het Nederlandstalig lied weet te bezorgen. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen, groeten en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@evenlei.nl. Wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is deze uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. Voordat we afscheid nemen, sluiten we af met muziek van een artiest die al jarenlang tot de populairste zangers van het Nederlandstalige lied behoort. Met zijn herkenbare stem en talloze hits weet hij iedere feesttent en zaal in beweging te krijgen. Nog één keer heerlijk meezingen. Dus met namens Een Vallei, bedankt voor het luisteren. Een fijne avond gewenst en graag tot volgende week bij Gezellig Hollands. Hier is Hit Medley van Jannes.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
2: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
1: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een hele goede avond. Mijn naam is Frits Verhoef. Ik ben vanavond uw gast hier. Tegenover mij zit Marcel. En die zal alle techniek weer in goede banen leiden. Dat zal zeker lukken. We beginnen met een nummer van Millie Scott. Deze dame werd bekend door haar deelname aan het Songfestival van 1966. Het was nog een extra songfestival trouwens. Zij bracht altijd een eigen touch aan haar songteksten en ze had een totaal eigen geluid. Haar impresario was Lou Vorace. U allen wel bekend. Hier is Who Cares.

goede muziek. Dat zou je achter deze dame niet denken, die in de jaren 70 heel vaak gewoon allerlei eenvoudige liedjes op de televisie bracht. We gaan verder met een nummer van Joke Bruis. Zangeres, actrice, comedienne, ze was het allemaal. Maar daar, haar grootste passie was tot jazz zingen. Een quote van haar was: mijn talent is een cadeau, maar ik heb er altijd verdomd hard gewerkt. Ze krijgt in 2003 de Erasmusspeld van de stad Rotterdam. En zij overleed helaas op 16 september, enkele dagen na het heengaan van Gerard Cox, haar grote vriend. Hier is Taking a Chance of Love.

Mijn moeder ook Rijngoud heet en er zijn niet zoveel in de wereld. Dus ik weet niet of het nog familie is of niet. Maar hij speelt met Simon Richter en Rob van Bavel. Drie doorgewinterde jazzmuziek. En ze spelen op een digital-only plaat. 13 relatief oude songs. Geen spoor van haast of pretentie, maar liefde voor melodieën en een zeer fijn samenspel. Here's That Rainy Day.

We gaan verder met twee zielsverwanten die tijdens de coronacrisis hun opgenomen album nu uitbrengen. Het is een intieme selectie uit de schatkamer van het Vaderlandse Lied en Kleinkunst. Je mag deze bescheiden tukkers gerust Dutch Marses noemen. Hier komt een heel bekend liedje, Twee Motten.

Het moet een bekend wijsje voor jullie allemaal geweest zijn. We gaan verder met het nummer van René van Helsdingen. Een belangrijk moment in het leven van René is dat hij vertelde in een interview dat wij leven in een geweldige maatschappij waar alles steeds beter wordt. Een paar dagen later wordt bij hem de ziekte van Parkinson vastgesteld. Niettemin gaat hij stug door met muziek maken. Hier is René van Helsdingen.

Wat een heerlijke muziek. We gaan verder met een nummer van de New Cool Collective. Deze band vierde onlangs zijn 30-jarig jubileum in bijna ongewijzigde samenstelling. En deze band heeft in alle Nederlandse poptempels opgetreden. Hier is Sugar Rush.

fantastische muziek maken, deze mensen. We gaan verder met het Artusorkest van Bo van der Graaf. Op het moment dat Bo van der Graaf aan zijn afscheidstournee begint, brengt hij dit album, geïnspireerd door de dierenwereld, van Artus uit. Opgenomen in 2023 in Splendor, Amsterdam. Hier komt Animal Party.

Een zwijn dat uit de grabbelton een ham en 7 worsten won, waarna de luidsprekers hem vroegen zich aan de uitgang te vervoegen, vervoegde zich daar zeer verfijnd. Hij sprak: ik zwijn, ik heb gezwijnd.

Waarheen hief in het licht der maan een regelrechte sprookjeszwaan de statie van zijn witte steven? Of werd hij door een droom gedreven? Ik word, zo sprak hij tot een elf, door niets gedreven. Ik drijf zelf.

Wat maakt de mei zo licht en luid als het verlokkende gefluit van een verliefde karakiet? Door het ruisen van het ranke riet klonk overal verheugd en blij haar Jan, kom karakietel mij.

We werden een aapsteep geregeld. We gaan verder met nummer van Sarah Bax. Dit debuutalbum biedt louter eigen teksten in het Engels, Nederlands, Frans, Spaans en Portugees. Hier is Frida.

0: depressivo.
1: We gaan verder met Frans von Kloschi. Een aanhanger van de kabbalistische levensboom. Nauwgezet en doorgecomponeerd stuk waar alles in evenwicht moet zijn. Hier is de individualist.

Het is weer het laatste nummer van dit uur. Het gaat allemaal heel snel. Ik wil Marcel bedanken die aan de knoppen zat en het uiteraard heel erg goed gedaan heeft. En ik wil het laatste nummer draaien van V. Klaassen en Mike Baudet. Ik ben een enorme fan van V. Klaassen. En V. sings Barbra Streisand live. Hier is What Kind of Fool. Ik wens je allemaal een hele prettige avond en tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Thorne Wells met het lied All My Love. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en normaal gezien luisteren we altijd naar een mooie aantal nieuwe eigentijdschristelijke nummers die afgelopen week zijn uitgekomen. Maar het is de vakantieperiode en ja, ik kan ook deze week niet live aanwezig zijn in de studio, omdat ik bezig ben met Dabar. Dat is een programma voor kinderen op een camping in de buurt. Eigenlijk door heel Nederland, maar ik zit op een camping hier in de buurt. En daar organiseren we activiteiten dan voor de kinderen daar. En ja, vertellen we ze bijbelverhalen en kunnen ze daar ook over leren. Dus daar ben ik nu mee bezig. En vandaar dus dat we geen nieuwe nummers kunnen luisteren, omdat ik dit van tevoren heb opgenomen en de nummers dus nog niet uitgebracht zijn. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken, dus we gaan gewoon een aantal andere nummers luisteren die we normaal in het tweede deel van dit programma pas zouden gaan luisteren. Om te beginnen gaan we luisteren naar een nummer van Hillsong Young and Free en we gaan luisteren naar een lied, Peace.

Gateway Youth met een lied In You, I'm Found. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Ethy Music samen met Kane. We gaan luisteren naar het lied I'm Alive.

Unspoken met een lied Already Won. En daarvoor hoorde je Jordan Felice met het lied Joyful Noise. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van de band Seabird. En we gaan luisteren naar een lied Rescue.

Tori Harper met haar lied Amazing Grace Set Free. Het volgende lied waarna we gaan luisteren is een lied van Matthew West samen met Stephen McWhirter. We gaan luisteren naar het lied Breakthroughs Coming.

Forrest Frank samen met The Figs met het lied Lemonade. Dan gaan we nu door met een lied van The Afters. En we gaan luisteren naar een lied Shadows.

Need to Breathe met het lied Bullets. We gaan nu door met een nummer van Switchfoot en we gaan luisteren naar hun lied More Than Fine.

Joshua met Cloud. Dan gaan we er over een ruime minuut. Alles gaat mis momenteel. Zo, dat bedoelde ik. Sorry. Ik heb even een nieuwe manier om deze muziek erin te zetten, omdat het altijd nogal haperig ging. Maar ik deed het weer verkeerd, omdat ik nog moet wennen. Maar, anyway, we gaan daarover zo'n 40 seconden even uit voor het nieuws. En daarna gaan we door met de rest van het programma. Met onder andere Toby Mac, Roberto Rosso, Mercy Me, Brandon Lake en nog vele anderen. Als eerste gaan we luisteren naar Love and the Outcome met Strangers. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: Ismael de Bruin met het NOS Show.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
0: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
0: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

The darkness. De Fearless Band met het lied Brighter. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Toby Mac samen met NF. We gaan luisteren naar Till the Day I Die.

Elijah Thomas met Run To You. Dan gaan we door met een nummer van Love Collide. We gaan luisteren naar een nummer Undeniable.

Brandon Lake met Praise You Anywhere. Dan gaan we nu door met Casting Crowns en we gaan luisteren naar een lied Crazy People.

Marcel en Lydia Tiemer met Mooie Dag. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nummer van Mercy Me. Van hun gaan we luisteren naar het lied New Lease on Life.

We Are One met Spitfire. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Joshua Maika samen met Owl City, die we al zou kunnen kennen van het lied Fireflies. En daar gaan we van luisteren naar het lied Let the Light In.

dan zou je Queen met Judas. Gaan we nu luisteren naar Good Weather Forecast met een lied. Let's Build a House samen met The Real Life Guys.

Cooking and Country met, en Michael W. Smith met Place in This World. Zoals je hoort zijn we weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Normaal gezien werk ik een afspraak bij met alle nummers die gedraaid zijn in deze uitzending. Mocht u nog een keer iets terug willen luisteren, die is te vinden op de Instagram-pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Ik kan alleen niet beloven dat ik het niet ga vergeten, gezien ik natuurlijk druk ben met de bar deze week. Maar ik zal proberen eraan te denken en hem op tijd bij te werken. Mocht u nog verzoeknummers hebben voor na de vakantie of andere feedback, dan mag dat natuurlijk ook via die pagina. En alle feedback is welkom.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
3: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
2: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
2: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abelion Music, Evert-Jan van Beek.

Jullie, de band Future Islands, opgericht in Greenville, North Carolina. Dat was in 2006. Twee jaar later, in 2008, verplaatsten ze zich naar Baltimore, Maryland. De Amerikaanse simple band Future Islands hoorde je dus met Seasons Waiting on You. En dat komt uit 2014. En daarmee zijn we toe aan een nieuwe aflevering van het programma Abelian Music voor deze dinsdag 27 januari vandaag. Aflevering 89, waarbij we gaan naar nieuwe muziek van een band die in 1998 werd opgericht in Irvine, Californië. De Amerikaanse band Thrice heb ik het over, rockband, wel te verstaan. In 2012 stopte de band even, maar in 2015 kwamen de leden weer bij elkaar na het verschijnen van het studioalbum Horizon East. In 2021 verscheen in oktober 2025 opvolger Horizon West. Het is daarmee het 12e album van de vierkoppige band, op het album ook nummer The Dark Low.

De leden komen uit Normandië en Parijs van deze Franse band dus, genaamd Indigo Birds, What a Different Animals. Dat komt uit 2024. En daarvoor hoort dus nog huidige muziek van Thrice. Een nieuwe single, die heet The Dark Glow. En Thrice komt dus uit Amerika, maar dat was wel duidelijk, denk ik, inmiddels. We gaan naar Glacio, is het muzikale project van de Iers-Iraanse singer-songwriter Sam R. Hoe die dan van zijn achternaam heet, weet ik niet, want er staat alleen maar R. Hij werkt aan zijn muziek vanuit Brooklyn, New York en maakt een mix tussen dreampop en electropop. Zijn debuutalbum genaamd For The Very Last Time verscheen in 2020. In februari van het jaar komt zijn inmiddels derde studioalbum uit en die gaat The Imposter heten. En als voorloper van het nieuwe album is al vers nummer Off The Cuff verschenen.

Op hete kolen zitten is zeker niet fijn. En dat vinden ook de Gold Star Kids wel. Je hoorde Hot Coals uit 2014 van deze Amerikaanse band. Daarvoor hoorde je nog over Amerika gesproken. Hij komt eigenlijk oorspronkelijk dan uit Iran en Ierland. Hè. Hij heeft roots uit Ierland en Iran. Maar hij werkt aan zijn muziek vanuit Amerika. Deze Glacio hoorde je met Off the Cuff. En we gaan zo meteen naar The White Lies. Maar allereerst naar de Britse band All J. Give me the... It is Hard Drive Gold. Straight.

Je luistert naar Eén Vallei en meer specifiek naar het programma Abelie Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij Eén Vallei dus. En dat kun je terugluisteren ook nog op de vrijdagmiddag om 5 uur. En ook in de herhaling op de zaterdagavond om 7 uur. En uiteraard ook op jouw moment wanneer jij wilt terugluisteren via Radio Gemist op eenvallei.nl. Al J dus, Britse band genaamd Al J met de titel Hard Drive Gold van deze single uit 2022. En daarvoor hoorde je dus ook nog de Cold War Kids met Hot Coals. We gaan naar de Britse band White Lies. Ze werd opgericht in 2007 in Ealing in Londen. Overigens heette ze oorspronkelijk Fear of Flying. De nu driekoppige band kwam met het debuutalbum To Lose My Life in 2009. Afgelopen jaar bracht de band alweer het zevende studioalbum uit met als titel Night Light. En van het album is onlangs de single Juice verschenen. En die hoor je dus nu bij Eén Vallei. White Lies.

Hij heet eigenlijk Kenneth LaRon Beasley, maar we kennen hem vooral onder onze artiestennaam Kenny Hoopla. En Kenny Hoopla mag je dan helemaal volledig achter elkaar schrijven. Amerikaanse indie pop singer, songwriter, musician, hoe je het maar wil. En je hoort hem trouwens met zijn single Plastic Door en dat komt uit 2020. Daarvoor de Britse band The White Lies met een huidige single die heet Juice. Vitesse X is het muzikale project van Amerikaanse DJ en producer Jordan Stern. In 2020 begon ze haar eigen muziek te schrijven en produceren, waarbij ze met name een mix tussen shoegaze, trance en electropop brengt. Haar debuutalbum verscheen in 2022, maar na de opvolger 2 jaar later verscheen. In de laatste maand van het afgelopen jaar komt ze met een nieuwe single en die heette Memory. En die hoor je nu.

Ja, ik zei net heel flauw, dat was ze. Maar dat hou ik natuurlijk over Vitesse X met Memory. Haar nieuwe single dus. En zojuist hoorde je Samadjai of Samadjai. Ik weet niet eens hoe je het uit moet spreken precies. Maar hij komt in ieder geval uit Duitsland. Hij is dol op jaren 60 en 70 muziek geworden met Live Before I Die uit 2024. Zometeen gaan we naar de nieuwe single van Feast on a Pony. Maar eerst deze Ierse band, genaamd Elephie. En... Een single die heet Diamond Walls en komt uit 2023.

Je luistert naar het programma Abelia Muziek, ook al dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Je hoort de muziek van de Ierse band Elify met Diamond Walls. We gaan nu naar Feast on a Pony, een muziekproject van singer-songwriter Peter McCall. Hij komt dus uit Nieuw-Zeeland en bracht zijn debuutalbum in 2022 met als titel It Will All Work Out. Hij bracht eerder in 2025 al het nummer Heart Goes Blank uit. En later, in het eind van 2025, kwam hij nog met de single Wrong Party.

Door het Amerikaanse duo The Band Friday heeft al onder de aandacht staan bij Bailey Music eerder. Dat was toen trouwens met het nummer What's It Gonna Take. Je hoorde Griffin en Aiden. Ze komen uit Californië en vormen de samen duo The Band Friday. En je hoorde het nummer Pink Lemonade. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Bailey Music voor deze week. Dus dank ik je alvast voor het luisteren. En wens ik je nog een fijne rest van de dag. Hoe lang die ook mag duren. Ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Alles nog rustig op je gemakje nalezen. Dat kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. En met een korte beschrijving. En ook nog als je een beetje geluk hebt. Een videoclip erbij. Of in ieder geval een link naar Spotify. We gaan afsluiten met deze plaat van Miles Kane. Hij heeft over de voetballer genaamd Baggio. Roberto Baggio. Precies zijn. En dat komt uit 2023.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

Canadese band en een Amerikaanse band. De Canadese band is Art of Dying. De Amerikaanse band is Adelita's Way. Samen maken ze dit nummer Step Up, Step Up. En dan hoor je als opener van Schouten bij Nacht. I wanna be there when the world starts turning. Anything that doesn't kill me makes me stronger. Mooie teksten zijn dat, hè? Hey, welkom bij Schouten bij Nacht. Een uurtje metalmuziek en rockmuziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen. Zo hebben we daar de Killer Classic. Gaan we 25 jaar terug in de tijd naar het album van de Clutch. Dat heet Pure Rock Fury. Wel een actueel nummer. Open Up the Border. In de oerknal, net even iets minder ver terug naar het jaar 2003. De Duitsers van Masterplan brachten toen een debuutalbum uit. Het heet uiteraard ook Masterplan. Je hoort zometeen Crystal Knight. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Alice Cooper. Dat heet Trash. Komt uit het jaar 1989. Je hoort zometeen Poison. De Rock 13, de nummer 1 is van Dogstar. En de nieuwe binnenkomer is van Nickelback. En dit is uit Australië. Winter on Venus. Nothing is wrong.

samengesteld uit leden die vooral van andere bands bekend zijn. Michael Sweet kennen we bijvoorbeeld. Joel Hoekstra heeft zijn eigen band en speelde natuurlijk ook gewoon in Whitesnake. Marco Mendoza op bas en Tommy Aldridge op drums en op de zang Nathan James. De band noemt zich Iconic, dat mogen ze wel doen denk ik gezien de reputatie van de mannen. Afkomstig van het tweede album Take Me To The Place hoorde je en daarvoor uit Australië. Ik vond hem best leuk. Winter on Venus, zo heet de band, and Nothing Is Wrong. We gaan 25 jaar terug in de tijd. Killer. Komen we uit in het jaar 2001 met het album Pure Rock Fury van de band Clutch. Ik zei het al, ze bezingen een nu actueel onderwerp. Kijk maar naar vorige week in Ceuta. Dit is Clutch en Open Up The Border.

Kings uit Maryland, Amerika. Any Given Sin is dit. Ze hebben het over de Lifeline. En daarvoor tevens uit Maryland. In de kinderklassieker van 25 jaar geleden. De band Clutch. Van het album Pure Rock Fury. En ik zei het al, een zeer actueel onderwerp de laatste tijd. En zeker vorige week. Als je kijkt naar Ceuta. Open up the border. Die was een tijdje open, kan ik je vertellen. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten Benacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je straks, die is van Nickelback. En die heet Rattle the Cage. En deze band heeft een ontzettend bekend lid in zijn gelederen. Maar niet kennen we hem van de muziek, we kennen hem vooral van zijn films. Keanu Reeves, wie kent hem niet? Maar hij maakt ook gewoon lekkere muziek. Hij is de bassist van deze band. Verder in deze band Robert Mailhouse op de drums. En de zanger en de gitarist is Brad Domrose. Over het algemeen... Lekker dit. This is All In Now.

0: Het was een tijdje stil, tot onder Canadese band Nickelback. En opeens waren ze met een nieuwe single. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13 ook, Rattle the Cage. En dan wordt Dogstar, de band van Keanu Reeves. Er zijn weinig mensen die ervan houden. Ze worden over het algemeen flink afgeschreven als ze een live optreden hebben gehad. Maar ik vind het gewoon lekkere muziek. Voor de eerste week op de nummer 1 positie, Dogstar en All In Now. We gaan weer terug in de tijd. Terug naar het jaar 2003.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe beklonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht.
0: In de Oerknal gaan we altijd even kijken naar het debuutalbum van een band. Ze hebben net nieuwe muziek uit in het jaar 2026. De Duitse band Masterplan. Maar het begon allemaal in het jaar 2003 met een debuutalbum. En dat noem je zoals de band heet. 80-90% is dat eigenlijk altijd zo. Er waren twee heren die voorheen in Halloween speelden, maar ze werden daar ontslagen. En ze dachten, ja, dat is leuk, maar dan gaan wij gewoon onze lekkere eigen band oprichten. Eén van de originele leden, de gitarist, bestaat nog steeds in de band, Roland Grappo. De rest is allemaal alweer een keer vervangen. Maar ze maken nog steeds heerlijke, lekkere muziek. Dit is Crystal Night.

klein tijdje uit elkaar geweest, dacht ik me kunnen herinneren. Maar ze hebben inmiddels wel weer nieuwe muziek uit. Of Beasts and Plagues, zo heet het nieuwe album. Het nieuwe album van X-Master. En daarvoor uit Duitsland, ik zei het al, Masterplan in het kader van de Oerknal. Je hoorde hen met Crystal Knight. Schouten van Acht, een uurtje metal muziek, een beetje rock, een beetje hardcore, een beetje van alles wat. Het is maar net wat, waar ik zin in heb eigenlijk. Daar komen we in feite op neer. Heb jij nog leuke suggesties? Heb jij ergens zin? Dan laat het even weten. Eddie@schoutenbijna.net. Gaan we even kijken naar een dame. Talia Hoyt. Dan zou je denken, die komt uit Scandinavië. Maar goed, ze woont gewoon en is geboren in Colorado, United States of America. Ook zij heeft nieuw werk uit.

0: zijn met z'n vieren. Ze komen uit Texas. Kingdom Collapse, zo heet de band. I'm a survivor, ik ben een overwinnaar. En daarvoor hoorde je Talia Hoyt. Ja, ik zei, ze komt misschien uit Scandinavië, maar Hoyt is een over het algemeen toch wel bekende Amerikaanse naam. Zij heeft ook nieuw werk uit, When the Skies Fall. Je hoorde daarvan All You Want.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: We zijn alweer toe aan de Schouten bij Nacht Showcase. Je weet wel, we gaan één album centraal stellen en dat doen we maar liefst 4 weken lang. De afgelopen weken en ook deze week staat het album van Alice Cooper centraal. Dat komt uit het jaar 1989. Het heet The Trash. De beste man is inmiddels 78 jaar. Treedt nog steeds op, maakt nog steeds mooie muziek. We zijn toe aan de 4e en laatste week. Volgende week een nieuw album. En ja, dit is toch wel het beste nummer van dit album. In de laatste week Alice Cooper en deze

zei het al, de beste man is 78 jaar oud. Treedt nog steeds op, maakt nog steeds muziek. Maar wij gingen 4 weken lang terug naar het jaar 1989. Alice Cooper bracht toen het album Trash uit. En in de laatste week van het album hoorde je Poison. Volgende week een nieuw album wat we centraal gaan stellen. Heb je nog leuke ideeën? Laat het even weten. eddy@schoutenbijnacht.net. Gaan wij ter afsluiting nog even naar Finland. De band heet Oddland. En het is Soar in dit nummer. En het is echt lekker weer. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brand